0: Ishra. 104.5 FM.
1: Oh yeah! Come on!
0: Ishra. 104.5 FM.
2: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwazo mankranzo adu jama ofie kwazo ofinzo ofie kwazo na hwe nipa dome eti ofie kwazo deboyo smile one fear two a obi antimi fear two ofie kwazo ye tiemawu